0: Digital FM. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond, lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: ZFM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor tienduizenden doden in Venezuela na twee aardbevingen. Die waren gisteravond in zee. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen, zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, en dat blijft de hele dag zo. Het wordt zo'n 25 tot 37 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tenslotte, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
5: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
7: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
6: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
8: Hier is Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
6: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op dit moment nog in het oosten van het land. En die staat op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Elde 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer, code oranje vanwege de hitte. Alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer!
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. En korte file in het oosten van het land. Die staat op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.
2: Dat dan wel weer. Vechtal FM.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de

0: Volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Vechtal FM Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
3: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
4: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
2: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer!
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op 3 plekken gaat het traag in het oosten van het land. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog eens 10 minuten vertraging. En tenslotte de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Lent staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI er rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer!
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits verloopt redelijk gemiddeld in het oosten van het land. Dat betekent een aantal dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven 7 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. A50 Oost richting Arnhem. Voor Heteren ook 10 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A50 van Arnhem naar Oost. Tussen Valburg en Ravenstein 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
5: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
7: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
5: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Vechtal FM Nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Voor de grootste keuze in

0: Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en out. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Vechtal FM Nieuws.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5. En volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Mazing Menu.

0: Headlines. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De internationale hulpverlening komt op gang in Venezuela, dat zwaar is getroffen door 2 aardbevingen vannacht. Amerika stuurt zoek- en reddingsteams, medische hulpmiddelen en humanitaire hulp. Ook Spanje heeft hulp aangeboden, net als landen in de regio zoals Mexico en El Salvador. In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De hoofdverdachte werd door de rechter vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was. En het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog, vooral in het zuiden. Morgen wordt het ook in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Het weer, 27 tot 37 graden vanmiddag. Morgen wordt het nog wat warmer dan nu.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoonhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Vechtal

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap Bouwcenter.

0: Tijgers, mini-kranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Vechtal FM, nieuws.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Vechtal FM Nieuws.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten.

0: afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: think about that.
1: De hits van Vechtdal FM.
2: Kensington.
3: Why can't we just stay for another day?
1: En dit is nieuw.
4: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Vechtal FM.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: achtbaan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Vechtal FM Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Nieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Vechtal FM. Nieuws.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk...

0: Over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vechtal FM verkeer op dit moment. Ik kan je heel duidelijk zijn, er is helemaal niks op de weg. Ook geen files en zo. Wel even een melding op het spoor waar je even rekening mee moet houden. Want door een aangepaste dienstregeling rijden er tussen Marienberg en Hardenberg minder stoptreinen. En dit duurt tot ongeveer 11:30.
2: Dit is Vechtal FM.

Zomer op je radio met Alvaro Soler en El Mismo Sol. Een hele goede middag. Vechtal FM heb je aanstaan. En super tof dat je voor ons hebt gekozen. Nou goed, het is eigenlijk de laatste onderweg met Kelvin op Vechtal FM. En mocht je dan denken van, goh, ga ik stoppen? Nee, zeker niet. Volgende week, dan zijn wij RTV4. Jazeker, dat is toch wel het moment waar we met z'n allen echt heel lang hebben naar uitgekeken. Gaat officieel begonnen. Nou goed, tot 7 uur is dit onderweg met Kelvin. Vandaag nog op Vechtal FM. En dit gebeurde er in het nieuws vandaag. Het lijkt nog allerminst zeker dat de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië op de voorgekomen tijd van start gaat. Meteorologen voorspellen onweer, storm en zware regenval. In de plek waar Oranje om 1 uur Nederlandse tijd moet spelen zijn laatste groepswedstrijd. De FIFA die moet zich houden aan de lokale veiligheidsvoorschriften rond de bliksem. En morgen geldt code rood in een groot deel van Nederland. In het noorden en Zeeland geldt alweer code oranje. Dat heeft het KNMI zojuist bekendgemaakt. Het weeralarm geldt vanwege de extreme hitte. Lokaal kan het wel 38 graden worden. Het is de eerste keer dat in Nederland code rood wordt afgekondigd vanwege de warmte. En tot slot, de overheid moet ingrijpen om alcoholgebruik voor alle Nederlanders te ontmoedigen en minder normaal te maken. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Dat kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of door hoge accijnzen in te stellen. Nou goed, ik weet wel wat ik na de show ga doen. En dat is een heel groot vat bier drinken. En heel veel inslaan, want het zou toch wat zijn dat gewoon geen bier meer te koop is in de supermarkt. Ja goed, dat is een beetje het leven zonder bier. Dat is als een leven zonder radio. Persoonlijk dan. Vechtal FM, daar luister je naar. Zometeen Alex Warren, ook Fever Dream is voor je onderweg. En ook Taylor Swift en Love Story. Lang geleden dat we het hebben gedraaid. De eerst Dusty Springfield en de Pet Shop Boys. En in private hier bij Vechtal FM. Onderweg met Kelvin. Tot 7 uur.

Alex Warren en Fever Dream Body bij Vechtdal FM. In Onderweg met Kelvin. Jazeker, nog tot 7 uur. En vandaag is namelijk in Honors namelijk het Sproeifeest Disco Bingo Show vanavond om 8:30. Een fantastisch begin van je weekend. Zing mee met de allergrootste hits. Je kan ook nummers krassen op je bingokaart. En ook kans maken op geweldige prijzen. Ik denk altijd aan bingo'en. Denk ik altijd aan van die prijzen van die hele... Van die lullige dingen, zeg maar. Bijvoorbeeld een... Bijvoorbeeld een pannenset of een bakje voor je bloemen of zoiets. Nou, ik hoop dat die prijzen daar goed zijn. De tap is daar geopend en de sfeer zit er ook waarschijnlijk goed in. Dus zorg dat je erbij bent vanavond. Dus het Sproeifeest Disco Bingo Show in Honors. Het begint om 8:30 en duurt tot 10:00. En wat ook heel leuk is namelijk het WK. Morgen dan is het zover. Nederland tegen Tunesië. Mocht je nou sowieso hebben voor jou, ik vind het leuk om het ergens te gaan kijken. Dat kan namelijk het oude station in Dalfsen. Als je met de trein gaat, je ziet het eigenlijk meteen. Een heel groot, mooi oud café. Je kan daar het WK kijken, je kan de sfeer proeven, je kan juichen. Shotjes bij elke doelpunt. Maar ik weet dat ik morgenavond ga doen hoor, jazeker. Genieten van een drankje en ook nog hapjes bij het oude station. En het is één groot feest. 1 uur kan je daar terecht. En het duurt in ieder geval tot 3:30 in de week. Absoluut. Zometeen voor je heb ik ook nog Lynn Skynyrd ook nog even kijken. Ja, dit is leuk. Marillion, Teddy Swims, allemaal voor je onderweg. En nu Taylor Swift en Love Story. Hoor je nu bij Onderweg met Kelvin op deze warme, warme donderdag.

vind het echt zo'n kampvuurnummer, vind ik dat. Ja, ik vind het lekker hoor. Lekker zo'n kampvuur dat je dan met een heel leuk iemand dan met een gitaar zit te spelen. Kampvuurtje erbij. En dan een beetje het weer wat we vandaag hebben. Althans, wel iets cooler. Perfecte combinatie en ook een perfect nummer. Taylor Swift hoor je Love Story hierbij. Vechtal FM in Onderweg met Kelvin. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines. En ook het streeknieuws is voor je onderweg. En ik heb natuurlijk je hulp weer nodig voor de lekkere track. Wat is nou een nummer wat jij heel graag zou willen horen? Nou goed, zometeen ga ik je er alles over vertellen. Ik had al bijna de helft al verklapt. Jazeker, ongelooflijk. Ik wil zeggen, het zal de hitter zijn. Maar we hebben hier gelukkig een lekkere airco in de studio. Dus laat het in de... Nou, zometeen ga ik erover beginnen. Linus Kirtney op Vechtal FM, Sweet Home Alabama.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege hitte. Dat betekent dat iedereen klachten kan krijgen als uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt morgen voor 8 regio's. Het KNMI adviseert alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Het drinken van alcohol moet niet normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens de raad is ieder glaasje 1 te veel. Daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd daarvoor worden stilgelegd. Het weer, nog veel zon en 30 graden of meer. Vannacht is het op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Morgen wordt het nog heter met 34 tot 39 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. Winkelketens Capino heeft vanochtend officieel de deuren geopend van een nieuw modern vestiging in Dedemsvaart. De winkel is gevestigd in een nieuwbouwpand en dat betekent de terugkeer van Capino naar het dorp na een afwezigheid van ongeveer 10 jaar. En vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent op het evenemententerrein blijft wel gewoon geopend. En het vetcollege in Ommen verhoudt de hittegolf voor het oranje gevoel. Dat gebeurt met een bijzondere invulling van de laatste schooldagen. Een school combineert de aanhoudende hitte met de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. Zo geeft ze een ludieke invulling aan code. Ja, code oranje, maar dat wordt in ieder geval code rood. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtdal.nl en volg ons ook op social media. En dan gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Voor de rest eigenlijk helemaal geen files. Wel even opletten als je de weg op moet op de N50. Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Emmeloord door wegwerkzaamheden is daar de weg dicht. En dan is er ook nog een melding op het spoor. Want door een aangepaste dienstregeling rijden er tussen Mariënberg en Hardenberg minder stoptreinen. En dit duurt tot 11:30 vanavond.

Day. Voicemail. Nieuwe muziek ontdek je bij Vechtal FM. Dit is Vechtal FM. Vechtal FM. Calvin Punter. Vechtal.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: De lekkere track.
0: Zometeen gaan we het weer doen, namelijk de lekkere track. Het is donderdagmiddag, het is ontzettend heet. Ja, het ongelooflijk is warm is het. En ja, weet je, dan is het tijd voor een beetje verkoeling. Jazeker, dat doe je sowieso als je luistert naar Vechtelof, hè. Maar ook met de lekkere track. Wat is nou een nummer waar je nou echt een energy boost krijgt, een echte oppepper? Dan mag je dat even laten weten. Dat kan via vechtelofm.nl/app. Vechtelofm.nl/app. En heel simpel. Je komt dan terecht op WhatsApp. En dan, dan kun je eigenlijk gewoon appen met de studio. En als jij een appje stuurt, dan zie ik het appje gewoon op mijn scherm. Jazeker. Dus laat even weten wat jij heel graag zou willen horen als lekkere track. Vechtelofm.nl/app. Nou ja, wat je sowieso niet hoeft aan te vragen, wat er gaat komen zometeen. De Summer is Magic van Playa Hitty. Ga je zometeen horen naar Splitsing. En wind en zeilen.

0: Nou, dat is één ding wat zeker is hoor. Heerlijk, Playa Haiti en The Summer is Magic.
1: De lekkere track.
0: Ja, wat zou je heel graag willen horen hier op Vechtel FM? Jij kon het bepalen. En dat kon via vechtelfm.nl/app. En ik zit even de appbox te kijken. En er zijn zoveel leuke berichten binnengekomen. Onder andere, nou, ze hebt ook altijd naar de studio. Jazeker, Marlon. En die wil graag Mark van Daal horen met DJ Quicksilver en Whatever. En klinkt zo. Ja, ik vind het wel lekker dit hoor. Heerlijk. Echt een soort throwback. Throwback. Ja, en deze kwam ook voorbij. Ruben, toch wel de hit van dit moment. Ik heb het namelijk over.

0: lekkere track.
1: Maar dan komt nu de vraag, wat moet toch die lekkere track gaan worden? Ja, ik vind ze allemaal goed. Maar ja, goed, er kan maar eentje de winnaar zijn. Wallaver vind ik tof, cheerio. En ja, die trouwens, die Teaspoon. We kennen natuurlijk allemaal Sex on the Beach van Teaspoon. Maar ik vind die Summer Love eigenlijk ook wel leuk. En ik heb goed nieuws voor de mensen die fan van zijn van Teaspoon Summer Love. Want het is namelijk vandaag de...
0: De lekkere...

De lekkere track van vandaag, die was voor Teaspoon en Summer Love. Zometeen naar het nieuws van 5 uur, dan heb ik voor je onder andere Don Henley en ook de Gypsy Kings en ook de Vlaamse plaat. We gaan een reske maken in het land van de lekkere pintjes, de schone madammen. En natuurlijk de frittekes met de tartare sauce en de Mickey Burger. Ik was toevallig zondag in Antwerpen. En ik moet eerlijk zeggen, zo'n Mickey Burger, dat is toch wel weer lekker hoor. Dat met nog een stekje erbij, twee snackjes en een frit. Echt, dat is heerlijk, is dat. Echt ongelooflijk. En natuurlijk lekkere muziek om even lekker af te koelen wat het is. Nou goed, ik zit nu lekker nog in de airco, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie er nu al op om weer om 7 uur weer de studio uit te gaan. Want het is warm, warm, warm. Ongelooflijk. Nou goed. Voor het nieuws van 5 uur heb ik nog Tame Impala voor je. En Is It True? Je vecht al een

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtal FM verkeer op dit moment. Er zijn, ik heb 2 meldingen voor je. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn-Noord. 4 kilometer en 18 minuten vertraging. En op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Emmeloord. De weg is daar dicht en dat komt door wegwerkzaamheden. En dan is er ook nog, jazeker nog, diezelfde melding op het spoor. Want door een aangepaste dienstregeling rijden er tussen Marienberg en Hardenberg minder stoptreinen. En dit duurt tot 11:30 vanavond.
0: Dit is Vechtal FM.

Don Henley. En The Boys of Summer hoor je bij Vechtal FM. Daar luister je naar en super tof dat je voor ons hebt gekozen. Tot 7 uur is dit Onderweg met Kelvin. En heb jij uw valies al ingepakt? Heb jij dat gedaan? Goed bezig? Zo niet? Allee! Kan toch niet? Want zometeen gaan we weer een reisje maken in het land van de Scholder Madame. De lekkere fritten, de lekkere pintjes erbij. En de muziek die er wordt gemaakt in de Vlaamse plaat. Jazeker wel. En ook voor je onderweg natuurlijk ook nog Wham en The Edge of Heaven. En over zomermuziek gesproken. Het Vechtal FM tropenuur. Met deze Gypsy Kings en Balamé. Ja, teken. Ik ben een beetje aan het praten. Dole Corazon en Dole Elegantamme. Jazeker. Gypsy Kings hier op Vechtal FM. Even zomer op je radio.

voor de Vlaamse plaats. Zoals je van me weet heb ik echt een zwak voor België. Hè. Van lekkere pintjes tot de school naar Madame en ook van de muziek die er wordt gemaakt. Elke donderdag hoor je namelijk een Vlaamse plaat hier bij Vechtal FM. En vandaag is dat de groep Spring. Nou goed, een groep die best wel veel wordt gedraaid als Vlaamse plaat. Ik weet Spring, je had namelijk in Nederland had je Topstars en in België had je Spring. En ik was vroeger echt heel erg fan van Spring. Dat ging namelijk over een muziekgroep, een dansschool en alles dat bij elkaar. En ja, ik was zelfs zo fan dat ik zelfs van een van die mensen van Spring, het echt deze Annelien Lijois, speelde Katrijn in die serie. Ik had een hele weblog over haar gemaakt, hoe leuk ik haar vond. Echt waar, een heel verhaal en zo. Echt wel heel leuk. Ja goed, toch een beetje mijn celebrity crush van heel lang geleden. Maar goed, Spring, veel leuke nummers gemaakt. Onder andere Juf van Fysica, Jans van de Vrees en, wat wel heel toepasselijk is voor vandaag, deze met de trein als tender. Want daar wordt mijn hart te lief, hè? Zeker aan vast. Maar ja, over Oostende gesproken, ik ga dit jaar ook op vakantie naar Oostende. Zeker weten. Hartstikke leuk.

Amorosi en Jorden, Absolutely Everybody hier bij Vechtdal FM. Zometeen voor heb ik Douwe Bob, ook nog Army of Lovers. En als je nou zin hebt om lekker cocktails te gaan drinken, 28 juni is er namelijk een high cocktail bij Proeflokaal Zuid. Vanaf 4 uur kun je lekker cocktails drinken en gewoon genieten van hele leuke, lekkere bites en ook leuke mensen. Jazeker. Dus vanaf 4 uur kun je daarheen, Proeflokaal Zuid. In Nieuw-Leuven. Nu is Just Jack en Stars in Their

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Alleen voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is code oranje van kracht. Door de hitte kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Die werken voor oppositiemedia. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken. Het weer zonnig, warm en 30 tot 36 graden. Morgen temperaturen tot 40 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. Winkelketens Capino heeft vanochtend officieel de deuren geopend van een nieuwe moderne vestiging in Dedemsvaart. De winkel is gevestigd in een nieuw gebouw pand en dat betekent de terugkeer van Scapino naar het dorp na een jaar afwezigheid van ongeveer 10 jaar. En vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. Het feesttent op het evenemententrein blijft wel gewoon geopend. En het Vechtno College Ommen verhaalt vannacht de hittegolf voor het oranje gevoel. Dat gebeurt met een bijzondere invulling van de laatste schooldagen. De school combineert de aanhoudende hitte met EK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. En zo geeft een ludieke invulling aan code oranje. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtdal.nl. En volg ons ook op social media. Dan kijken we even naar de situatie op de weg. Er zijn 4 meldingen. Op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 2 kilometer en 5 minuten. Dan op de A50 Arnhem-Zwolle tussen afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer en 3 minuten. Dan op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan is er ook nog een melding op de N50 Zwolle-Emmeloord bij knooppunt Emmeloord. De weg is daar dicht en dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Vecht

0: Afrojack samen met Sia en Awake Tonight. En dan is het nu tijd voor de nieuwste hitstip. Dat is een nummer die je extra vaak hoort hier bij Vechtelhoven. Een nummer dat wij zo ongelooflijk tof vinden dat we hem echt plat bombarderen tot hitstip. En meestal is dat vrijdag altijd wel een dingetje hoor. Wat gaat het toch worden? We zitten hier met heel veel mensen hier bij Vechtelhoven. Vanaf volgende week RTV4. Iedereen heeft andere muzieksmaken. De ene houdt bijvoorbeeld van een beetje classics, een beetje jaren 80, 70. De ander houdt van pop. En je hebt ook mensen die hebben gewoon geen muzieksmaak. dat kan, hè. Dan weet je dat je echt denkt van, hoe kan dit? Nou, dit kan echt niet, daarom. Maar goed, in ieder geval, iedereen heeft verschillende soorten qua genre wat ze leuk vinden. En dat moet dan tot één komen. Nou goed, de nieuwste hitstip, dat is dus een nummer dat we denken van ja, allemaal goed. En ja, hij is voor de Bauza. Het nummer heet Love Myself. En de Bauza gaat echt wel goed trouwens, ja zeker. Hij heeft ook een nummer gemaakt dat heet I Wanna, ook heel lekker. Echt een beetje zomervibes en... Ja, weet je, met het weer als vandaag is het natuurlijk gewoon echt ontzettend lekker om gewoon die heerlijke zomervibes te hebben. Lekkere liedjes bij elkaar. En nou ja, goed, dan is het dus de hitstip op Vechtelhoven. Hij is voor de Bauza, Love Myself. De nieuwste hitstip hier bij Vechtelhoven.
1: Vechtelhoven. De nieuwste hitstip.

London Beats en You Bring on the Sun. Hoor je bij Vechtal FM in Onderweg met Kelvin. Even kijken naar de situatie op de weg. 1 file nog op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En voor de rest kun je lekker doorrijden en dat is toch wel hartstikke lekker. Misschien even een lange werkdag gehad en dat je denkt, ach, ik wil zo graag naar huis. En ik hoop echt voor je dat je lekker met airco hebt gewerkt. Want ja, zonder airco zou dat niet heel best zijn, zeg maar. Dus nou goed. In ieder geval, je bent weer helemaal op de hoogte. Zometeen voor je onder andere ja, goede muziek naar het nieuws van 6 uur. Yes, who? Ook nog Harry Styles. En dit is Fisher Z. En So Long, jazeker. Altijd leuk om te draaien. Je hoort nu bij Vechtal FM in Onderweg met Kelvin. En ook voor je onderweg, helemaal vergeten. Chess Special, Down for Love. Jazeker.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen...

0: baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks en natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de markt.

0: van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Vechtal FM. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Top, dankjewel. En dan Vechtal FM verkeer. Op dit moment 1 file en 1 melding qua werkzaamheden. Ik begin op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan op de M50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Emmeloord. Door wegwerkzaamheden is daar de weg dicht. En er is een flitser bijgekomen, jazeker. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Knoopend Langhorst naar de A32 richting Heerenveen en Zuidwolde. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 120,8. En voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden.
2: Dit is Vechtal FM.

Harry Styles en American Girls hoor je bij Vechtal FM. Een hele goede avond op deze echt bloedhete, de bloedhete donderdag. Onderweg met Kelvin nog tot 7 uur. En ik kreeg wat appjes binnen. Onder andere van vriendin van de show Amber is ook weer van de partij. En ze laat weten, hoi Kelvin, hou je er toch een beetje vol in die hit? Laat ik het zo zeggen, we hebben hier in de studio hebben wij gelukkig airco. Dus qua koelte zit het wel goed hoor. Maar ik moet eerlijk zeggen, denk als ik zo meteen om 7 uur weer naar buiten ga, dan is het echt ongelooflijk. Dan is het echt een klap in je gezicht, zoals dat heet. Dus in ieder geval ga ik zorgen voor gewoon verkoelende muziek. Zullen wij dat gewoon afspreken? Doen we dat met z'n tweeën. Lekkere verkoelende muziek. Onder andere zometeen U2. Ook nog NXS is voor je onderweg. En dit is wel lekker op zo'n dag als vandaag. De mamas en de papas, California Dreaming.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
8: Samen.

met NXS en New Sensation. Zometeen heb ik een nummer voor je waarbij de videoclip overdag niet gedraaid mocht worden. Nee, dat was echt... Vooral in Londen was dat echt een dingetje of zo. En ook in andere landen. De videoclip was namelijk te schaars gekleed. Schaars geklede vrouwen, jazeker. Kan leuk zijn in ieder geval. Maar bij sommige zenders was dat de videoclip niet te zien overdag. Maar goed, hoe en wat, welk nummer dat is, dat hoor je zo meteen. En ik ga een verzoekje draaien, zeker weten. VechtalfM via vechtalfm.nl/appvanjeffrey. En die zou heel graag Mark Almond willen horen met Tears Run Rings. En dat is ook wel een hele goede plaat hoor. Absoluut, je hoort hem nu bij

Ja, lekker hoor. Aangevraagd door Jeffrey. Hij zou heel graag Mark Almond willen horen met Tears Run Rings. Hier op Vechtal FM. Ja, het is bloedheet. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is bloedheet. Maar het leuke is dat we zometeen wel even goede muziek gaan draaien. Doen we sowieso altijd. Alleen dan in een heerlijk dance sausje. Want het is namelijk zometeen tijd voor het onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje even lekker losgaan op de allerbeste beats. Jazeker, dat gaan we zeker doen. Wat ik al zei, ik ga een nummer draaien van de videoclip. S'avonds niet uitgezonden mocht. Of overdag niet uitgezonden mocht worden. Want het had eigenlijk te maken met dat er te veel schaars geklede vrouwen zaten. Je kon alles heel goed zien, zeg maar. In sommige landen was iets van, nou, 's nachts beter, maar overdag gaan we dat niet doen. Nee, nee, nee, dat gaan we de mensen niet aandoen. Nee, nee, nee, nee, nee, dat kan echt niet. Zeker niet. Met het vingertje wijzen. Absoluut, dat is ook wel weer zo. Eric Prince, Call Me, daar heb ik het over. En je hoort hem nu bij Vechtal FM nog voor de NOS Headlines en de Streeknieuws.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege code rood adviseert het KNMI mensen morgen verkoeling te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte geldt morgen in 8 provincies code rood. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van vannacht. De schade in het land is groot. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond, 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 andere mannen aangehouden. Het weer, het blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Yes, we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. Dinsdag tekenen woningstichting Veghorst en Nijhuisbouw de overeenkomst met de bouw voor 10 sociale huurwoningen in de wijk Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen van 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting naar het bouwvak dit jaar. Begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de afgekondigde code oranje. En vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. De feesttent op het evenemententerrein blijft wel open. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtal.nl en volg ons ook op social media.
1: Vechtal FM, Kelvin Punter. Vechtal.

los op de allerbeste beats. En ja goed, we gaan het vandaag gewoon rustig aandoen. Normaal gaan we lekker los, lekker dansen. Dat doen we vandaag. Ja, gewoon lekker met een gekoeld drankje. Misschien met een lekker biertje erbij of een lekker glaasje rosé. Ook wel lekker bij het weer en een lekker hapje erbij. En tot 7 uur is dit de allerbeste dance beats. Die hoor je natuurlijk op Vechtal FM. Het onderweg met Kelvin Dance, half uurtje. Met Wat Kun Je Verwachten? Klaas, John the Sun, ook nog Mr. Belt & Weasel en ook Job de Jong is voor je onderweg. En beginnen doen we natuurlijk met wat zomers op de radio. Met de Sigala en dan met Yaxomi en Riptide. Origineel is natuurlijk van Fans Joy, maar Sigala heeft er even een lekker zomerjasje van, zomerjasje ervan gemaakt.

Met onderweg met Kelvin, Dance, half uurtje, Jorden Klaassen en de Parley Like, We Are Animals. En dan in de 2025 versie. Waar luister jij naar, Dance, half uurtje? Misschien wel lekker in de achtertuin, misschien wel lekker in de schaduw. Ik hoop het voor je. Of misschien luister je gewoon lekker ergens anders. Je kan het even laten weten en dat kan heel simpel via vechthalfm.nl/app. Vechthalfm.nl/app. Meneer John the Sun en Dance, Out Tears Away. En die hoor je nu bij Vechthalfm en het onderweg met Kelvin, Dance, half uurtje.

Stone en Stay Forever Young. Hoorde je bij het Onderweg met Kelvin Dance halfuurtje. Het zit erop voor vandaag. Onderweg met Kelvin en het Onderweg met Kelvin Dance halfuurtje. En trouwens, ik zit iets te bedenken. Voor de allerlaatste keer op Vechtal FM. Jazeker, volgende week dan zijn wij RTV 4. En dan is de naam Vechtal FM weg. Weggestopt, weggevaagd, dood. Weg ermee. Dus volgende week op RTV 4. Toch wel raar eigenlijk dat dit de laatste keer is op Vechtal FM. Gewoon best wel, ja, best wel dat de tijd is voor wat nieuws. Maar gelukkig, weet je, ik ga niet weg. En het wordt nog beter en nog verder dan ooit. En ja, weet je, kijk, Vechtal FM, we gaan ermee, tenminste de naam gaat weg. En om toch een beetje dat feestelijk in te luiden, dan hoor je mij dinsdagavond tussen 9 en 12. Hoor je mij samen met Douwe Smits, Punter en Smits Showtime. Nog één keer blazen we dat nieuw leven in. Heeft alles te maken met de laatste uren van Vechtal FM. En dan wordt het RTV4. Dus dinsdag tussen 9 en 12. Maak het mee. En nou, ik heb Douwe net al even gesproken. Het wordt vet, het wordt episch, het wordt leuk, het wordt gaaf. Dus kortom, lekker luisteren. Dinsdag tussen 9 en 12. Dat in ieder geval. Ik wens je in ieder geval een hele fijne donderdag. Ga lekker drinken. Maak je vooral niet druk. Zeker niet met dit weer. Dit is Lensco. Lensco. En Settes. Ik zeg, salut. Vechtal FM. Salut.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
4: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
3: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die

0: De politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
1: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
0: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor

0: Digital FM. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt